0: Maar praten dus van Engels. Maar praten dus van Engels. We krijgen een appel voor een extra vehicle, een derde vehicle voor in de Fleury, de Spanje. De dus van Engels is het 30 maart voor deze.
1: Eh bien, 249, aucun véhicule de système sont impliqués. Après le 249, avez-vous des détails sur les légers métiers? Est-ce qu'on a besoin d'un 35? Avez-vous besoin d'un 35?